0: was superleuk, Janna.
1: Ja, Sarah, ik geef het wel 100.000 dikke duim omhoog.
2: Goedemorgen, het is woensdagochtend en dit is de ochtendshow. 14 oktober, zitten we bijna op de helft van de maand. En dan begin november, Sinterklaasmaand vind ik altijd. En daarna december, dat is de maand van de kerst. Dus alhoewel het gisteren nog best warm was. Ja, dat is een beetje gek hè, met het slechte weer en dan toch warm. Nou goed, en het is ook nog de verjaardag van Winnie de Poel. We gaan er een leuke uitzending van maken. Je mag meedoen met de uitzending hè. Als je een berichtje stuurt of een appje, dan ga ik die voorlezen. Of laat ik die misschien wel horen. Opstaan met Arnoud en Mayoni. Ja, we wisselen elkaar een beetje af deze week. Want Mayoni, die is vandaag te vinden op het Cinekit Festival in Amsterdam. Dus vandaag de ochtendshow met Arnoud en met jou.

elke dag is hij erbij. 7 dagen in de week. De bekendste boom van Nederland. En dan heb ik het over Sprokjesboom. Ja, die kan de mooiste verhalen vertellen. En dat doet hij zometeen ook weer om 7:30. En het leuke is dat hij zoveel verhalen heeft dat ik elke keer weer denk van, oh ja, dat is weer een nieuw verhaaltje. Of nou, die heb ik wel eens gehoord. Of de jarenverdraaier. Of dat verhaaltje over heks. Nou goed, welk verhaaltje die zo meteen vertelt, weet het niet. Maar we horen het zo.

0: Rietje. Ze waren zo arm, ze hadden zelfs geen eten. Op een avond zei de vrouw, laten we de kinderen morgen meenemen, diep het bos in. Dan laten we ze daarachter.
1: Wat erg! Deed die vader dat?
0: Nou, hij wilde eerst niet. Maar zijn vrouw zeurde net zo lang tot hij toegaf.
1: Oh.
0: Gelukkig had Hans alles gehoord. Hij bedacht een slim plannetje. Hij ging stiekem naar buiten en stopte zijn zakken vol kiezelsteentjes.
1: Wat moest hij daar nou mee?
0: Nou, de volgende dag gingen ze naar het bos. Steeds als ze een stukje gelopen hadden, liet Hans een kiezelsteentje vallen.
1: Oh.
0: Eenmaal diep in het bos, zei de vrouw, wij gaan hout sprokkelen. Rusten jullie maar lekker uit. Tot straks.
1: En ze kwamen zeker nooit meer terug.
0: Inderdaad. Maar gelukkig had Hans steentjes gestrooid. Dus toen het donker werd, volgden ze de steentjes en vonden ze zo de weg terug naar huis.
1: Goed zo. Dat zal dat mens leren.
0: Nou, toch niet. Ze wilden de kinderen nu nog dieper het bos inbrengen. En ze deed de deur op slot, zodat Hans geen steentjes kon zoeken. Maar ook dit keer was hij slim. Hij strooide geen steentjes, maar broodkruimels.
1: Slim? Die eten de vogels natuurlijk op.
0: Ja. En dat gebeurde ook. En toen konden ze de weg naar huis niet meer terugvinden.
1: Wat erg. En toen?
0: Wacht, ik heb een idee. De rest van het verhaal ga ik je niet vertellen. We gaan het naspelen. Oh, Grietje, we zijn helemaal verdwaald. Hoe kunnen we ooit de weg naar huis nog terugvinden?
1: We lopen al uren en uren. Ik ben zo moe en ik heb zo'n honger.
0: Kijk daar, een huisje gemaakt van koek en snoep.
1: Oh, Hans, wat een lekker huisje. Hier, neem een hapje.
0: Dank je.
2: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje? Oh, als dat roodkapje en klein duimpje niet zijn. Oh, wat een lef.
1: Nee, we zijn Hans en Grietje.
2: Oh?
1: Tenminste, dat spelen we.
2: Ja, ja.
1: Klein duimpje is Hans en ik ben Grietje.
0: Ja.
1: Er komt ook een gemene heks in voor. Wil jij die spelen?
2: Dat is een moeilijke rol voor mij. Maar vooruit. Ik heb nog nooit zo gemakkelijk twee kinderen gevangen.
0: Ik weet het niet hoor, of dit zo'n fijn plan is. Heksen zijn toch onbetrouwbare types.
1: Het is een spelletje. Zeg, dat weet je toch wel, hè?
2: Oh ja, natuurlijk. Kom maar, Hans. Ga maar in dat heerlijke hokje zitten, hè. Dan zal ik jou eens net doen, of ik jou ga vetmesten, hè.
0: Wil ik helemaal niet.
2: Zo. Heb ik het zo goed gedaan, kindlie?
1: Ja, misschien wel iets te goed, zie ik nu opeens.
0: Groot kapje, help, help me!
1: Laten we nu iets anders spelen. Wie zou je willen zijn?
2: Oh, ik zou Groot kapje willen zijn. Met zo'n mooi gaaf huidje zonder rimpels, ja.
1: Goed, maar dan moet ook je bril af.
2: Oh.
1: Want die heb ik ook niet.
2: Oh, nee.
1: Neem maar een lekker koekje van het huisje. Daar is Groot kapje dol op.
2: Oh, ja.
1: Nu speel ik de heks. Wat zou jij doen als Roodkapje van je huisje gesnoept had?
2: Oh, ja, ik zou haar aan het werk zetten in mijn huis.
1: Waar wacht je dan nog op? He? Naar binnen. Brood bakken. De vloer vegen.
2: Maar
1: de kat eten geven.
2: Auw! Ah, dat van die bril was geen goed idee. Ik zie het.
1: Snel, voordat de heks terugkomt.
0: Ja, wegwezen.
2: Hé, kom terug! Waar heb je mijn bril gelaten? Zo zie ik niks. Geef terug! Zo kan ik mezelf niet eens meer vinden. Oh, help!
1: Dat was een mooi verhaal, Klein Duimpje. En vooral het laatste stuk was spannend.
0: Ja!
1: Maar nu moeten we naar huis.
0: Ja, maar hoe? Volgens mij zijn we nu echt verdwaald.
1: En je hebt zeker geen kiezelsteentjes gestrooid.
3: Je ziet het. Het goede overwint altijd. En er is vast wel een vogeltje dat Roodkapje en Klein Duimpje de weg naar huis wil wijzen. Volgende keer... Nee, lieve kinderen. Dat is weer een ander verhaal.

0: Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat een verhaal heel anders afliep dan oorspronkelijk bedoeld.
1: Klein Duimpje,
2: ja?
1: Jij kent zulke mooie verhalen. Vertel er eens een.
2: Goed. Er was eens een houthakker met zijn vrouw en twee kinderen, Hans en

Het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer naar z'n...

Dit is Hallo Kids Radio met de allerleukste liedjes in de ochtend. Vandaag met Arnoud en de ochtendshow. En jou aan de andere kant van de radio. En zometeen de platenkast met liedjes voor papa's en mama's. Let maar eens op.

0: Een plek waar het meestal wel heel erg leuk is. Een pretpark. Je hoorde een liedje van Storyzoo.
1: De platenkast van Arnoud.
0: 7:15 en 7:15 vaste prik. Liedjes van vroeger. En deze week liedjes voor de papa's en mama's. Nou zijn dat natuurlijk sowieso meestal wel liedjes voor de ouders of opa's en oma's. Maar deze week mogen ze ook aangevraagd worden. En dat is ook gebeurd. Ik heb hier, het zijn veel papa's trouwens die mede. Papa Michel. En die begint meteen over Rick Astley. En het Rick rollen. Nou, even een korte uitleg. Het liedje waar het om gaat is Never Gonna Give You Up van Rick Astley. Dat was zijn hit waar hij heel bekend mee werd in 1987. Dat is bijna 40 jaar geleden. En dikke vette nummer 1 hit. En tot op de dag van vandaag wordt dat liedje nog steeds veel gedraaid. Over de hele wereld. En het Rickrollen is eigenlijk een grapje met iemand uithalen. Waarbij je uiteindelijk dus dit liedje hoort. Je moet het maar eens even googlen. We gaan hem draaien. Rick Astley, een van de grootste hits uit de jaren 80. Never Gonna Give You Up. Nu bij Hallo Kids Radio.

Nou, ik zit even in de mailbox te kijken. Daar komen vragen binnen van wat is nou de prijs deze week? Tickets kun je winnen voor het attractiepark Slagharen. Dat ligt in Overijssel. Hartstikke leuk park. En daar kun je dus toegangskaartjes, oftewel tickets voor winnen met het ticketalarm. En hoe werkt dat nou? Nou, hoor je het ticketalarm? En dat kan op elk moment in de uitzending zijn. En dat kan zometeen zijn. Of vanochtend om 10:30 of om 12:00. Dat kan de hele dag door. Hoor je nou de ticketalarm? Dan moet je meteen even een berichtje sturen. Want dan maak je kans op tickets. Dus hoor je dat alarm? Dan is dat even wat je moet doen. Ja, voor die tickets. Slagharen. Leuk.

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie, in attractie- en vakantiepark Slagharen.
0: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.

0: kidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
1: Aha!
0: Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.
2: Hallo Kids Radio.
1: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Nou, Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Hey, een hele goede morgen. Het is woensdag 14 oktober 2026. En we gaan langzaam een beetje richting Halloween. Ja, alles loopt door elkaar. Afgelopen zondag waren we natuurlijk bij Sinterklaas. De grote Sinterklaasfilm, de première. Die vanaf vandaag ook in de bioscoop te zien is. Maar dan krijgen we ook nog Halloween. En nou goed, het is ook maar net wat je leuk vindt natuurlijk. Hè. Straks gaan we ook even praten over iets heel leuks. Ik was gisteren in Amsterdam bij Cinekit, bij het festival. En daar sprak ik een regisseur van een heleboel kinderfilms. Ja, die heeft onder andere Mace Case geregisseerd. En Super Juffy, ook hartstikke leuk. En ze zei, weet je wat Arnoud, we gaan iets leuks doen. We gaan een nieuwe film maken. En ik wil dat alle luisteraars van Hallo Kids Radio meedenken over een idee voor die nieuwe film. Ik laat haar zo meteen horen op de radio. Hey.

0: De ochtendshow van Hallo Kids Radio. Nou ben ik wakker. En jij misschien ook wel al aan de andere kant van de radio. Maar weet je wie er ook wakker is? Moet je eens luisteren.
1: Goedemorgen kids, hier Cas de Ranger. En je luistert naar de ochtendshow.

Goedemorgen, dit is de Ochtendshow. En als Mayoni op pad is, zoals vandaag, die gaat naar het Syndicate Festival om daar podcastopnames te maken. Ja, dan mag je extra veel verzoekjes aanvragen. Nou, Leonie deed dat ook. En die vroeg net om, even kijken, Spot aan van Kinderen voor Kinderen. En er werd ook nog een heel oud liedje aangevraagd van Winnie de Poe. Dat snap ik wel, want het is vandaag de verjaardag van Winnie de Poe.

0: een playback.
1: Goedemorgen, je luistert naar Hallo Kids Radio. En gisteren, toen was ik te gast bij het Cinekid Festival. En daar kwam ik twee hele leuke mensen tegen. Een scenario-schrijver. En die schrijft eigenlijk de basis voor de film. En de regisseur. En luister even mee, want zij hebben een hele bijzondere oproep voor alle luisteraars van Hallo Kids Radio. Nou, ik ben in Amsterdam. Ik sta hier met
2: Thijs van Marlen,
3: Barbara Bredero.
1: En jullie hebben een hele leuke oproep, hè?
3: Echt wel?
2: Ja, zeker. Ik ben namelijk scenario schrijver van films. Ik schrijf de verhalen van de films. En Barbara is regisseur van films. En wij zoeken een nieuw project.
3: En nu dachten we vragen aan jullie, wat is het leukste boek wat je onlangs zelf of met je ouders gelezen hebt, waarvan je denkt, dat moet echt een serie of een film worden. En dan gaan wij ermee aan de slag.
2: Ja, dus stuur het op, stuur je idee op. Welk boek wil je dat een film of een serie wordt? En we gaan ons best doen om daar de mooiste film of serie ooit van te maken. Stuur het idee naar thijsvanmarlen@gmail.com.
3: Of barbarabredero@gmail.com. Veel succes en plezier.
2: En misschien krijg je wel een kaartje voor de première als de film in première gaat.
1: Ja, dit is toch te gek. Dus weet je wat ze doen? Ze hebben hun e-mailadres genoemd. Je mag het ook naar ons sturen. Dan sturen wij het door. Want hoe vet is het als jij nou met een goed idee komt. En dat gaan ze ook echt uitvoeren. Dus doe je best.

0: Ze zijn weer terug.
1: Hallo.
0: Wie had dat nou gedacht, zeg?
1: Ja, eigenlijk ook niet.
0: Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
1: Een feestje.
0: Jongens, meisjes.

0: de Salavi baby.
1: Nou, vaste prik in de ochtendshow. Het is 7:30.
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
1: Ja. Ja, er is geen dag dat er niemand jarig is natuurlijk, hè. Ik ga eens heel even kijken op onze bekende mensenjarige kalender. Wie is er jarig? Nou, er zijn een paar oude mensen jarig. Wat dacht je van Sir Cliff Richard? Een zanger die... die begon al in de jaren 60 met liedjes maken. Die is vandaag 86 jaar geworden. Paul Witteman, dat is een presentator op tv, journalist, 80 jaar geworden. En even kijken, wie hebben we dan nog meer? Bas Muis, dat is een Nederlandse acteur, 50 jaar geworden. En we hebben Evan op de kalender staan. Die heb ik net al even geprobeerd te bellen. Maar die hebben vakantie, dus die slapen denk ik nog. Nou, Evan, jij bent vandaag 7 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. We gaan dan ook zingen voor alle jarigen. Speciaal voor Evan. En wie weet, heb je straks nog eventjes hier aan...

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Slagharen. Het Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.

Nou, ik hoorde hem luid en duidelijk. Jij ook, hoop ik. Het ticketalarm net op de radio voor tickets Slagharen, attractiepark Slagharen. Ik hoop dat je snel hebt meegedaan. Kan nog heel eventjes, maar stuur het in. En na ongeveer 5 minuten, dan sluiten de inzendingen. Dus iedereen die binnen 5 minuten na het ticketalarm heeft meegedaan. Ja, die maakt kans. En als je wat later... het komt straks nog wel een keer voorbij. En misschien wel vanmiddag. De hele week kun je op elk moment dat ticketalarm horen. Zometeen de platenkast, maar eerst een liedje van Vincent. En dat is nou zo leuk. Dit was een liedje, ja, wanneer kwam dat uit? 2018, denk ik. En toen wij met de ochtendshow begonnen, met Vincent gesproken. Van wij willen hiervan, we vinden dit zo'n leuk liedje, een speciale ochtendjingle. Nou, dat heeft Vincent gedaan. Maar dit is dus...

0: Thijs.
1: Ja, en dan is het weer tijd voor een rondje.
2: De platenkast van Arnoud.
1: 7:15, 7:15. En weet je wat? Ik dacht, er komen zoveel reacties van papa's en mama's binnen. 8:45 doe ik er ook nog eentje. Liedjes, niet voor de kids, maar voor de ouders tenminste. Die mogen het aanvragen. Nou, ik heb hier een appje binnengekregen van mama Leonie. Want die samen met papa Pat en met Elise. Elise gaat voor de allereerste keer naar Disneyland Parijs. Oh, dat is cool. En ja, die zijn nu op pad, in de auto. Wat leuk. Nou, zet radio maar vast wat harder. Want dit liedje wat is aangevraagd, ja, het is wel een klapper, zeg. We gaan exact 40 jaar terug in de tijd. We gaan naar 1986, naar een band uit Zweden. En als je de clip ziet, ik heb net nog even zitten kijken. Ja, dat was wel een bepaald kapsel. Dat was echt gewoon bam. Een beetje, ja, wat is het? Hard rock? Nou, weet ik eigenlijk niet echt. Ik weet toevallig dat de papa van Elise, die is gek op AC/DC. Vind ik ook leuk. Maar dit was een beetje, glam rock, hard rock. Nou goed, het is in ieder geval een enorme hit geworden. En dat is het eigenlijk nog steeds. Let op, dit is Europe op Hallo Kids Radio met The Final Countdown.

Zo, je hoort ze allemaal. De grote hits van vroeger, zoals net Europe. Maar ook de allernieuwste, zoals onze tune van Billy the Kid en Job. Dat is deze week de superhit. En het liedje wat je net hoorde van K3 Leonardo, die werd net aangevraagd door Mirella. Nou, zo gaan we lekker door. En dat is ook nog een goeie. Ik had na de jaren had ik de muziek van Symbolica. Daar werd om gevraagd. Wat is dat precies? Nou, dat is de muziek uit de feestzaal van het Paleis der Fantasie Symbolica. Blijf erbij tot 9 uur, de ochtendshow. Heb je nou nog een liedje wat je graag wil horen of heb je wat leuks te melden, dan kan dat. En ik heb straks de filmregisseur al even laten horen van onder andere Mees Kees, Superjuffie. En die roept alle luisteraars van Hallo Kids Radio op om ideeën in te sturen voor hun nieuwe film. Dus als je denkt, ja, maar ik heb een heel goed idee. Nou, blijf nog even luisteren, want straks hoor je wat je moet doen.

0: terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan. Born to be wild. Nu de boer vermist wordt, moet Sean de situatie redden. Wat kan er dan nog misgaan? Van de makers van Wallace & Gromit en Chicken Run. Zet je schrap voor een groot avontuur. Dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Sean het Schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
1: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie, in attractie- en vakantiepark Slagharen.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
4: Hallo Kids Radio.
5: Arnoud en Mayoni in de ochtend.
6: Hakuna Matata. Hakuna what? What a wonderful phrase!

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Hey, hallo, goedemorgen. Dit is Hallo Kids Radio, 14 oktober 2026. Het is de verjaardag van Evan, die is vandaag 7 geworden. Maar ook de verjaardag van Winnie de Pooh. Van harte gefeliciteerd. Nou, leuk, Hallo Kids Radio te horen vanaf Maastricht tot aan het noorden in Groningen en vanaf Leiden tot aan Apeldoorn. We zijn in het hele land te horen, maar ook in het buitenland. Zoals Elise, die met papa en mama op pad is naar Disneyland Parijs. Ja, hartstikke leuk. En daarom dacht ik, ik draai ook even dat liedje Hakuna Matata, maar dan in de Disneyland Parijs versie. Hey, die hoorde je dus net hier op de radio. Nou, dan heb ik hier verzoek van Jack. En Jack is helemaal gek van Samson en Marie. En wil dat nieuwe liedje horen, de Club van Samson. Nou, die hoor je zo hier

Ja, het is wel grappig om te zien dat het is nu in een deel van het land vakantie. Dus er komen ook wat later berichtjes binnen van iedereen die lekker thuis is en net wakker is geworden. Hey Arnoud, wil jij draaien voor ons Zara Larsson met Lush Life? Die draaien we natuurlijk al een hele tijd, maar die blijft maar populair. En zit ik ook een leuk dansje bij. Trouwens, gisteren zag ik bij het Cinekit Festival dat bij dat liedje Cat's Eye en Animal, er zit ook een heel leuk grappig dansje bij. Dus die heb ik ook een beetje geleerd. Maar goed, die hebben we misschien straks nog. En we hebben ook nog dat nieuwe liedje uit de Sinterklaasfilm van Job. Ja, we vliegen over de daken. Maar eerst dus deze.

0: Tja, Job en de grote Sinterklaasfilm en we vliegen over de daken. Voor iedereen die niet vrij is en wel naar school moet, ja, dan is het nu wel de hoogste tijd om je spulletjes te pakken. En dan hoor je altijd rond 7:15 het naar school alarm. Gaan we nu ook doen. Dus ik zet de megafoon aan en hoef je nou niet naar school, doe je even je oren dicht, maakt toch niks uit.
1: Attentie, attentie voor de schoolgaande kinderen en voor de papa's en mama's die op pad moeten. We gaan aftellen. 5, 4, 3, 2, 1... Naar school toe!

0: Dit is de ochtendshow.
1: Hallo Kids Radio.
0: Met de leukste liedjes en het laatste nieuws. Nou, ik las dat er in Ede, dus een beetje in het midden van het land, een boomhut weg moet. Ja, er is een groep jongens uit Ede die heeft in het bos zelf een boomhut gemaakt. Maar iemand uit de buurt heeft daar over geklaagd bij de gemeente. Ja. En de mensen van de gemeente hebben nu tegen de jongens gezegd dat die boomhut weg moet. Want dat mag je namelijk niet overal zomaar bouwen. Ja, het is natuurlijk een beetje jammer. Deze jongens die hebben een soort protest gemaakt. Wij willen gewoon buiten spelen. En als je dan die boomhut ziet, ja, het zat gisteren ook in het Jeugdjournaal. Dan zie je, ja, ik snap het wel, hartstikke mooi. Maar hoe ziet dat nou precies? Nou, om een boomhut te mogen bouwen, heb je vaak officieel toestemming nodig van de gemeente waar je woont. Ja, een boomhut in de tuin, nou, dat mag meestal wel. Wel zorgen dat het veilig is natuurlijk. Als de buren er maar geen last van hebben. Dus moet die niet te groot of te hoog zijn natuurlijk. Maar voor een boomhut in het bos, bij een speelplaats of in een stukje natuur, ja, dan moet je vaak wel een vergunning hebben. En dan, ja, dan kijkt de gemeente even mee of er een goede plek is. En iedere gemeente heeft daarvoor zijn eigen regels. Nou, de jongens en Ede die balen natuurlijk enorm van de situatie. Want ze zijn 2 maanden bezig geweest om de hut te bouwen. Dus ik ben benieuwd hoe dit af gaat lopen. We gaan het even volgen. Ze hebben inmiddels al meer dan 100 handtekeningen verzameld. En die gaan ze opsturen naar de gemeente. Wordt vervolgd.

Het is bijna 8:30 en dat betekent zometeen tijd voor een verhaaltje van Sprookjesboom. En die kan natuurlijk fantastisch verhalen vertellen. Zometeen gaat hij dat ook weer doen. Waar het over gaat, ga ik helemaal niet verklappen. Dat hoor je zelf wel.

0: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het was Zoentjesdag. Die dag geven de Sprookjesbosbewoners elkaar een zoen als ze elkaar tegenkomen. Assepoester had lang naar deze dag uitgekeken.
1: Mijn lieve, lieve prins, wat mis ik je. Mwah! Het is Zoentjesdag vandaag. En mijn prins is ver, ver weg. Oh. Gelukkig heb ik veel vrienden in het Sprookjesbos. Ik ben benieuwd wie ik als eerste een zoen mag geven.
2: Ja, dag prinses Assepoester. Eindelijk iemand. Ik heb vandaag nog niemand gezien.
1: Dag meneer de ezel. Vrolijke Zoentjesdag.
2: Oh, is het weer van datum?
1: Ja, leuk hè? Iedereen die ik tegenkom, krijgt een kusje van mij.
2: Oh, ja, ja.
1: Jammer, je staat te hoog. Je zal tevreden moeten zijn met een handkusje.
2: En jij met een knipoog. Nou, hopelijk maak ik je prins niet jaloers.
1: Nee hoor, op Zoentjesdag mag het. Dag! Wat raar. Het bos lijkt wel uitgestorven. Joho! Is er iemand?
3: Wanneer komt Assepoester nou naar buiten?
4: We willen een kusje.
5: Ja. Ja, ik wil ook.
6: Ja, anders ik wel.
0: Maar de meeste Sprookjesbosbewoners hadden eigenlijk een hekel aan Zoentjesdagkusjes. Ze proberen zich op die dag dan ook niet te vertonen.
2: Nou, hopelijk vinden ze me hier niet.
1: Eindelijk iemand.
2: Prinses Assepoester.
1: Eindelijk iemand die ik een zoen kan geven.
2: Ja.
4: Zal ik me hier verstoppen?
1: Meneer de Reus, wat een verrassing.
4: Assepoester.
1: Waar zijn de anderen nou? Misschien gewoon thuis gebleven. Hallo, is er iemand thuis?
7: Nee hoor, niemand.
1: Maar ik hoor u toch?
7: Nee hoor, je vergist je. Hier is niemand.
1: Kom nou, mevrouw de heks. U houdt me voor de gek.
7: Ik hou niemand voor de gek. Ik ben niet thuis.
1: Maar nu ik u zie, moet ik u toch een kusje geven. Dat hoort zo op Zoentjesdag.
7: Hebba!
0: Assepoester gaf haar een kus. Maar de heks heeft natuurlijk een hekel aan zoenen en kusjes. Ze houdt niet van liefdoenerij. Daarom besloot ze zich op een betere plaats te verstoppen. Ver, ver weg in het bos.
7: Zo, nu ben ik heel diep in het bos. Hier komt nooit iemand. Dan heb ik geen last meer van dat kleffe gedoe.
1: Hè? U weer?
7: Wat doe jij hier nu weer?
1: Nou ja, ik loop Sprookjesbosbewoners te zoeken. Maar het lijkt wel of iedereen verstoppertje speelt.
7: Ik geef ze geen ongelijk.
1: Wat kan u soms grappig zijn. Nou ja, er zit niks anders op.
7: Nee hè, niet weer!
0: Maar Assepoester liet de heks geen keus. Het was Zoentjesdag, dus er moest en zou gezoend worden. Die arme heks kon het echt niet langer verdragen.
7: Ik vertrek uit het Sprookjesbos en ik kom pas terug als deze vreselijke dag voorbij is. Al dat gesnek en gesmakker. Hoppa, ba, ba.
8: Oh, nee.
0: Ja, lieve kinderen. De wolf, de reus en de heks waren alle drie op de vlucht voor het gekus op Zoentjesdag. En nu moesten ze elkaar zoenen. Nou, dat was met tegenzin. Gelukkig voor Assepoester waren er ook Sprookjesbosbewoners die wel van een kusje hielden. De kabouters bijvoorbeeld. Ze hebben niet voor niets staan wachten bij het kasteel. Ze kregen allemaal een smakkerd van Assepoester. Dat doet me denken aan die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Eerder in de uitzending heb ik je een stukje laten horen wat ik gisteren heb opgenomen bij het Cinekit Festival. Ik kwam daar tegen een scenario-schrijver en een regisseur. En die waren met z'n tweeën op pad. Want het Cinekit Festival gaat natuurlijk over films, specifiek over kinderfilms. En nou, deze mensen hebben bijvoorbeeld Super Juffie gemaakt. Maar ook alle Mees Kees films. En nou, ik was een beetje aan het vertellen over Hallo Kids Radio. En toen vertelden ze, we hebben iets heel leuks voor alle luisteraars. Luister mee. Nou, ik ben in Amsterdam. Ik sta hier met
1: Thijs van Marlen.
2: Barbara Bredero.
0: En jullie hebben een hele leuke oproep, hè?
2: Echt wel?
1: Ja. Ja, zeker. Ik ben namelijk scenario-schrijver van films. Ik schrijf de verhalen van de films. En Barbara is regisseur van films. En wij zoeken een nieuw project.
2: En nu dachten we vragen aan jullie. Wat is het leukste boek wat je onlangs zelf of met je ouders gelezen hebt, waarvan je denkt, dat moet echt een serie of een film worden. En dan gaan wij ermee aan de slag.
1: Ja, dus stuur het op. Stuur je idee op. Welk boek wil je dat een film of een serie wordt? En we gaan ons best doen om daar de mooiste film of serie ooit van te maken. Stuur het idee naar Thijs van Marlen @gmail.com
2: of barbarabredero@gmail.com. Veel succes en plezier.
1: En misschien krijg je wel een kaartje voor de première als de film in première gaat.

0: uitgeslapen en wel, daar gaan we weer.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, rondje platenkast. Altijd om 7:15 en 7:15. Deze week zijn papa's en mama's aan de beurt. Maar als er nou een hele leuke oma is die luistert, dan mag je ook gewoon een liedje aanvragen natuurlijk. En het liefst met een leuk verhaaltje erbij. Nou, ik heb hier Mia. Die heeft een bericht gestuurd. Er staat niet bij hoe oud Mia is, dus ik weet even niet of dit nou mama of een oma is, maar dat maakt helemaal niks uit. We gaan ver terug in de tijd, naar de jaren 90. Begin jaren 90. De boybands. Nou kijk, een van de allereerste boybands was natuurlijk Wham. Die waren met z'n tweeën. En toen werd het, moet even kijken wat het jaar ook is. Had ik eigenlijk even eerder moeten opzoeken, maar ik heb hem hier in 1990. Ja, aan het begin van de jaren 90. Toen kreeg je een nieuwe sensatie. En ze heette New Kids on the Block. Dat betekent, nou, de nieuwe jongens in de buurt. Zo moet je dadelijk een beetje zien, hè. Blok is buurt. En, die gingen fantastisch. Ja, die kwamen ook naar Nederland, weet ik nog. Die hebben in Ahoy opgetreden, hele grote zaal in Rotterdam. En ja, het land stond op zijn kop. We gaan luisteren, speciaal voor en ook een beetje dankzij Mia, naar dit hele leuke liedje uit 1990 van The New Kids on the Block, Tonight.

0: stiekem playbacked.
1: Nou, het was een volle show en ja, die show houdt dan op een gegeven moment ook op. Tenminste, die duurt tot 9 uur. Zometeen het peuteruurtje tussen 9 en 10. Dat is muziek voor de allerkleinste. Daarna gewoon weer de grote gezellige muziekmix van Hallo Kids Radio. Van Samson en Marie tot aan Shakira. En vanmiddag tussen 3 en 4 de wereld van Studio 100. En vanaf volgende week starten wij met een nieuwe middagshow. Nou, houd het in de gaten. Morgenochtend weer een nieuwe ochtendshow. Maak er een mooie dag van. En hopelijk tot morgen.

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
0: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

0: het zo klaar.
1: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Jij bent nu groot genoeg ervoor. Geef je oude speentje door. Dag speen, dag speen. Laatste sabbel en dan plop. Speentje in de envelop. Dag speen, dag speen. Doe er maar een tekening bij. Zo maak jij die baby blij.

0: staan.
1: Ja?
0: En dan gaan we nu verder dansen, maar heel zachtjes. 4, 3, 2, 1.
2: Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
0: En nog zachter.
2: Zing, spring, miauw.
0: Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
1: En stop. En nu heel snel.

0: Dibbeldidak.
1: Dit is het peuteruurtje op Hallo Kids Radio.
2: Op een avond op zolder vond ik een mooie pop. Ze had twee oren en twee ogen.

0: het begin. Hey, hoi, Saartje.
1: Ha, goed hè, van jouw vriendin.
0: Heel goed, Saartje, ik ben trots op jou.
1: Joepie.

0: ze zijn er. Zoek maar een mooi plekje voor de auto om te parkeren en stap maar lekker uit. Goed gedaan.
1: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: leukste liedjes en verhaaltjes voor de allerkleinste. Op Hallo Kids Radio.
1: Ken je alle dierengeluiden al? Kijk eens, daar zijn varkens.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken? Mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Zo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag was de wolf op weg naar het huisje van grootmoeder.
1: Trek maar aan het touwtje, dom-di-dom, di-dom. Hé, wat is dat nou?
2: Het lijkt hier wel een rommelmarkt.
3: Wat fijn dat je ons komt helpen met de voorjaarsschoonmaak van oma's huisje.
4: Ik vind het leuk. Dat is toch een beetje net als vroeger. Maar waar is je oma eigenlijk?
3: Die zit een weekje in een hotel. Is even lekker weg. Het is een verrassing.
1: Een rood hapje kan ik wel vergeten zolang Assepoester in de buurt is. Maar oma verrassen, dat is wel een goed idee. Zo, nu moet ik alleen het hotel nog even zien te vinden. Hey, Langnek, help eens even. Ik ben op zoek naar het hotel.
5: Oh, dat zal niet meevallen. Je kunt het Sprookjeshotel alleen vinden als je het verdiend hebt.
1: Oh?
5: Door hard te werken, bijvoorbeeld.
1: Ja, ik werk toch altijd hard? Gisteren heb ik nog achter de 7 geitjes aangejaagd.
5: Ik bedoel meer iets als een goede daad of zo. Bijvoorbeeld iemand helpen.
1: Iemand helpen? Mm-hmm. Ik? Ben je soms op het hoge achterhoofd van je gevallen?
5: Als je iemand helpt, dan wijst de weg naar het hotel zich vanzelf. En er zal toch wel iemand zijn in het Sprookjesbos die je hulp kan gebruiken?
1: Roodkapje, dat is toch veel te zwaar voor je? Laat mij dat maar dragen.
3: U? Maar waarom zou je dat doen?
1: Om je te helpen, natuurlijk.
4: Helpen? Dat is toch niks voor jou?
1: Nou, volgens mij kunnen jullie wel wat hulp gebruiken, toch?
3: Tja, als u het zo zegt.
1: Zo, nou, niet zeuren. Waar moet het naartoe?
3: In de kamer, bij de open haard.
1: Zo.
3: Zet de klok maar in de rechterhoek.
1: Ja.
3: Die moet op het ronde vloerkleedje.
1: Oké.
4: Maar het kleedje moet nog wel even uitgeklopt worden.
1: Oh.
3: Ik moet onder het bed vegen. Kunt u het even verschuiven?
1: Ja, dat kan wel. Zeg, hoeveel schoteltjes heeft je oma eigenlijk?
4: Zo, het bed kan weer op zijn plek.
1: Zo, zijn we nu eindelijk klaar?
3: Bijna, maar de rest kunnen we zelf wel.
1: Oh.
3: Dank u wel. Oma zal zo blij zijn als ze thuis komt.
1: Nou.
4: Ik had dit echt niet van je verwacht.
1: Nee, ach, ik zit nu eenmaal vol verrassingen. Nou. Dan ga ik maar eens. Zo. Nou, ik heb grootmoeders huisje helemaal schoongemaakt. En ik zou nu wel...
5: Nou, volgens mij heeft de wolf het wel verdiend om even lekker weg te zijn.
0: Samen legden Langnek en de fakir de slapende wolf op het tapijt. De wolf was in zo'n diepe slaap dat hij zelfs niet wakker werd toen ze hem op bed legden. Maar de volgende dag...
1: Zo, je gaat toch niet boven een lekker dutje op... Een lekker zacht bed. Maar waar ben ik eigenlijk? Dag, puntmuts. Zeg, waar ben ik?
6: Je bent in het Sprookjeshotel.
1: Echt waar? Langnek had gelijk. Geweldig. Tijd om grootmoeder te verrassen. Waar is haar kamer?

0: Grootmoeder is al naar huis.
1: Wat? Hoe kom je daar nou bij? Ze zou hier de hele week blijven.
0: Ja, dat was ook de bedoeling. Maar Roodkapje was veel eerder klaar met de grote schoonmaak dan ze had gedacht. Dus is grootmoeder eerder naar huis gegaan.
1: Eerder naar huis? Oh, omdat ik haar zo goed geholpen heb natuurlijk.
0: Hij zal nog wel moe zijn van al dat werk.
2: Ja, de wolf kon mooi fluiten naar zijn hapje. En grootmoeder, die kwam heerlijk uitgerust terug in een schoongemaakt huis. En dat is maar goed ook, want er was eens een keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.
7: Hero, let's come together.
8: Hello, Papa. Hello, Papa.
7: It's me.

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: de tovertuin. Woezel en Pip zijn een beetje in een wilde bui vandaag. Ze rennen, gillen, springen. Eigenlijk hebben ze zin in iets heel leuks en spannends.
1: Hey Woezel, laten we piraatje gaan spelen.
2: Ja, goed idee, piraatje.
3: Dan is dat onze boot en daar is de boot die wij aanvallen.
2: Woe!
3: Aanvallen, Pip. Grijp ze.
1: Ta-ta-ta-ta-ta. Hij is de zeilen.
2: Ja, schiet, schiet, schiet, schiet
1: de kanonnen.
2: Boom, pieuw.
3: Zo, en nu gaan we schat graven. Ja, dan ben ik nog steeds de kapitein van het piratenschip. En jij bent de hulppiraat.
1: Ga maar snel graven.
2: Nee.
1: Huh? Nee, dat is flauw. Ik was net ook al piraat. Waarom moet ik dat nu weer zijn?
3: Omdat ik het zeg, ik ben toch de kapitein?
1: Dat is niet eerlijk. Ik kan net zo goed vechten als jij. Beter eigenlijk. En ik ben geen hulppiraat. Weet je wat, Woezel? Ik ben de kapitein.
3: Niet dus.
1: Wel eens.
3: Niet dus.
1: Wel eens.
3: Niet dus.
1: Wel eens. Ik doe niet meer mee.
4: Woezel, Pip, gaan jullie snel naar binnen. Het gaat regenen.
3: Nou, ik denk toch al niet meer mee.
1: Heel piraat. De volgende keer ben ik superbaas kapitein piratenkoningin.
3: Ja hoor. Nou, kapitein Woezel gaat lekker slapen. Wel rusten.

0: piraten. Ze komen ons pakken. Au!
1: Help! Tante, help! De piraten komen ons halen.
2: Ja, help!
3: Oh, stil maar, lieve hondjes. Er zijn echt geen piraten in de tovertuin. Die lichtblitsen, dat is onweer. Het onweert in de tovertuin.
2: Maar die knallen dan, tante? Dat zijn toch kanonnen?
3: Nee, Woezeltje. Dat zijn wolken. Die zijn boos en dan flitsert en rommelt het in de lucht. Ze hebben een beetje ruzie. Net als jullie vanmorgen. Maar kijk, het is alweer voorbij.

0: Pip. De wolken zijn gelukkig weer vriendjes.
1: Ja, fijn hè, dat ze geen ruzie meer maken. En dat het geen echte piraten zijn. Nou, dat was niet leuk geweest.
0: Nee, maar piraatjes spelen is wel leuk.
2: En dan kunnen wij ook weer vriendjes zijn, toch?
1: Nou, tuurlijk. Kom op, Woezel. Er zijn lekkere grote plassen buiten.
0: Ik bedoel, de grote gevaarlijke zee.
1: Oh, ja. Pak je zwaard. We gaan lekker verder spelen.
0: En jij bent de kapitein.
1: En jij ook,
0: kapitein Woezel.
1: Ruff, ruff.
3: Flits, kaboom. Nou, onweer lijkt inderdaad wel een beetje op ruzie. En als ruzie een beetje lijkt op onweer, dan waait het altijd wel weer over. Lekker spelen, Woezel en Pip. Blijf maar lekker doen alsof.

0: heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
2: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
1: 1, 2, 1, 2, 3, kom aan!

Welkom bij de Smikkelshow. Joepie, we zijn er weer. Hartstikke leuk. Voor wie mij niet kennen, ik ben Linde. Ik ben kinderdiëtiste en kinderen noemen mij de eetdokter. Nou ja, dan weet je het wel. Dat is iemand die van lekker eten, gezond eten houdt. Maar ook kijkt, hoe blijven we gezond? En vandaag gaan we dus lekker muziek luisteren. We gaan je broodtrommel openen. Want ik ben heel benieuwd wat je ouders je hebben meegegeven. En ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. Ik ben er tot 1 uur en daar komt-ie, het eerste liedje. MUZIEK.

0: Ah, we mogen eindelijk smikkelen. Dus doe die broodtrommel maar open. En ik ben heel benieuwd wat erin zit. Dus, dit is de broodtrommel van...
1: Hoi, ik ben Lisa en ik ben 8 jaar. En ik heb meestal soep mee en soms ook een wrap. Maar ik vind boterhammen niet zo lekker, dus dan neem ik me nooit mee. Maar soms ook een cracker vind ik ook best lekker. Met beleg doe mama ook meestal in mijn boterhammel. Krijg ik ook een beetje komkommetjes mee en soms een appeltje en een mandarijntje en... oude kaas en een worstje. Dat ik allemaal kan uitkiezen wat ik op mijn cracker wil. En dat vind ik super leuk, want dan, als ik nog over heb, kan ik het los opeten.

0: minder schermtijd. Luister via hallokidsradio.nl of met je smart speaker. Hallo Kids
1: Radio. Tijd voor een serieus onderwerp. Een smikkelweetje. Als je veel uien moet snijden, kun je het best een duikbril opzetten. Want anders ga je zeker huilen.

Rara, wat ben ik? Ik ben een bol met geur en kracht. Een beetje scherp, vooral bij de nacht. Je bakt me in olie met veel plezier. En ik hou vampiers weg van hier. Wat ben ik? Knoflook!

Leuk dat je nog steeds luistert naar de Smikkelshow. Ik ben Linde en misschien vraag je wel af wie ik ben. Ik ben kinderdiëtiste en kom je nou bij mij terecht als je gezond en sterk bent? Eigenlijk niet. Vaak als je niet zo lekker bent, dan wil graag de kinderarts of de huisarts dat ik even meekijk. Dan kijk ik naar wat eet je nou precies? Is er misschien speciale voeding nodig, medische voeding? En vanuit daar gaan we je weer gezond en sterk maken.

Zo, dat was een leuk liedje zeg. Weer lekker gedanst. Hé, hey, en naast dansen hou ik ook heel erg van smikkelen, maar dus ook heel erg van koken. En ik kwam vandaag in mijn keuken aan en ik zag daar 4 dingen liggen. En ik dacht, hè? Deze hoort toch niet hier in de keuken? Kun jij raden welk ding er niet in een keuken thuis hoort? Komt-ie. 1. Spaghetti. Daarnaast lag saus. Daarnaast lagen ijsblokjes. En daarnaast gehaktballetjes. Welke horen hier niet thuis? Dat is wel een beetje moeilijk hoor. Het is een ijsblokje. Want een koude verrassing in je spaghetti. Liever niet.

0: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
2: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

welkom bij Welk dier hoor je hier? Ja, een van mijn favorieten. We gaan weer raden welk dier je dadelijk hoort eten. Of misschien wel drinken, want dat doen dieren natuurlijk ook. Misschien ben je wel dit weekend in Blijdorp geweest, in Rotterdam, bij de diergaarde. En daar zie je natuurlijk ook dieren eten. En ik ben heel benieuwd of jij kan raden welk dier je dadelijk hoort, wat die eet en of je kan raden welk dier het is. Ben je er klaar voor? Daar komt-ie!

Ja, dit dier is wel een van mijn lievelingsdier. Ik vind hem zo schattig. En ik zou hem echt als huisdier willen hebben, maar dat kan eigenlijk niet. Oh wel, op TikTok zie ik wel eens filmpjes dat ze in bed liggen erbij. Dus het kan. Ik ga je wat hints geven om het te raden. Ik loop graag in de modder. Ik heb een hele mooie krulstaart. En ik ben altijd op zoek naar eten. Soms hoor je me knor, knor, knor zeggen. Wat ben ik? Nou, dat was best een makkie toch? Een varken.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

wat een feestje was dit weer, zeg. De Smikkelshow. En je hoort mij natuurlijk op tijdens de lunch. En of het nou op school is of thuis. Ik hoop dat je het gewoon de volgende keer weer zo leuk vindt dat je er weer bij bent. Tot de volgende keer.

0: terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan. Born to be wild. Nu de boer vermist wordt, moet Sean de situatie redden. Wat kan er dan nog misgaan? Van de makers van Wallace & Gromit en Chicken Run. Zet je schrap voor een groot avontuur dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Sean het Schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
1: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Let's go!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman, One Man, Sion.

0: hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

goed dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Haha!

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: Zo, we zijn er.

0: is terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan. Born to be wild. Nu de boer vermist wordt, moet Sean de situatie redden. Wat kan er dan nog misgaan? Van de makers van Wallace & Gromit en Chicken Run. Zet je schrap voor een groot avontuur. Dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Sean het Schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de winkel.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kirikiri, boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

20 minuten gespeeld en daar gaan ze weer. Mooie combinatie op rechts. De burgemeester aan de bal, naar Octaaf. Die leeft terug tot bij Van Leemhuizen. Oeh, balverlies. Snelle counter, een gevaarlijk schot. En schitterend wat Marie daar doet. Die haalt hem uit de bovenhoek. Verre uittrap, zeer verre uittrap. En Octaaf is door. Octaaf gaat. Octaaf is door. En dribbelt. Hij gaat. Hij gaat alleen op de doelman af. Hij scoort binnen. Yeah!

0: De les van vandaag. Een nette piraat eet bastaard als zijn schip proper verder vaart.
1: Hoppiet piraat.
0: Niks te maren, eerst schrobben, dan pas smullen.
1: Flauw hoor.
2: Elke middag van 3 tot 4, de wereld van Studio 100.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.
2: Hallo

0: Blij dat je er bent.
1: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
2: Lopper de Plop.
1: Ze zijn er allemaal bij.
2: Hallo iedereen.
0: Ja, leuk dat je er bent.
3: Hier vind je alles van K3.
0: Hoe goed is dat?
1: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
0: Yahoo!
1: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
0: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
4: Dat is de magie van Studio 100.
2: Wow.
5: Hallo Kids Radio.
3: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
2: Schip ahoy piraatjes.
1: Oké, daar gaan we.
5: De wereld van Studio 100.
6: Artie, Bartie.
3: Big, we gaan beginnen.
7: Ik ben er al, Betsy.
3: En geen windjes laten deze keer.
7: Nee, natuurlijk niet.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

De Gouden Raad van Piet Piraat. Op een schip heeft men nog nooit van rechts of links gehoord. Daar zegt men stuur of bakboord.

Wat is het warm? Wat is het heet? Ik loop al heel de dag te zwemmen in mijn zweet. Wie redt er mij uit deze hel? Ik wil een lekkere verkoeling en wel snel.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer, na schooltijd, om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden de Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Ik vind jullie superleuk en daarom stuurt dit bericht. Doei!
1: Dit is Onze Tune.
2: Onze Tune van Job en de grote Sinterklaasfilm is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

0: kabouter-t-shirt niet. Hij werkt met liefde en kaboutervlijt. Maar ook kaboutertijd is beperkt.
1: Denk bij stomme klusjes niet te snel. Ik heb geen tijd.
0: Hoezo?
1: Ik heb geen zin.
0: Dan maak je het maar.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke.

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
0: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

Ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterham en thee op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.

0: terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan. Born to be wild. Nu de boer vermist wordt, moet Sean de situatie redden. Wat kan er dan nog misgaan? Van de makers van Wallace & Gromit en Chicken Run. Zet je schrap voor een groot avontuur. Dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Sean het Schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
1: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie, in attractie- en vakantiepark Slagharen.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: De visser en zijn vrouw. Ergens, ver weg in Sprookjesland, stond een armzalig klein houten hutje waar een visserse-echtpaar woonde. Iedere dag ging de visser naar zee om vis te vangen voor het avondmaal.
1: Tjonge, jonge, wat een rot weer. Ik mag hopen dat ik met een lekker maaltje thuis kom, want anders zal de vrouw niet blij wezen.
0: Hij deed een lekkere vette worm aan zijn vishaak en wierp hem met zijn hengel met alle kracht die hij in zich had zo ver mogelijk de zee in.
1: Ja, zo, en nu maar wachten.
0: Al na een paar minuten verdween de dobber met een flinke ruk onder water.
1: Wow, jee, nou, dat moet wel een lekkere vette vis zijn. Wow, hij trekt me zo wat de zee in.
0: Hij begon zo snel als hij kon zijn lijn binnen te halen.
1: Kom op, ja, nog een klein stukje. Ja, bijna. Ja, je vindt het niet leuk, hè, dat ik je gevangen heb. Oh, misschien kunnen mevrouw en ik wel 2 dagen van je eten.
0: Even

0: Maar de vis sprak...
1: Visseur, alsjeblieft, laat me leven. Je bent visseur, dus je vangt je vis. En ik ben een helbot die je natuurlijk wil opeten. En dat is je goed recht. Maar wat je niet weet, is dit. Ik leek misschien wel een helbot, maar in werkelijkheid ben ik een betoverde prins. Dus alsjeblieft, gooi me terug.
2: Stop, rustig, geen paniek. Je denkt toch zeker niet dat ik een helbot opeet die kan praten?
0: Dus gooide de visser de hevig spartelende en naar adem snakkende helbot terug in zee en ging snel naar huis om alles aan zijn vrouw te vertellen.
2: Vrouw, je gelooft het niet, maar...
3: Ik geloof het inderdaad niet, nee. Dat jij naar huis durft te komen zonder ook maar één vis in je net. Wat moeten we nou eten vanavond, hè? Zand met zeewier soms? Oh, wat ben je toch ook...
2: Nee, luister nou even naar me. Ik had beet...
0: Hij vertelde het hele verhaal aan zijn vrouw, die er verbijsterd naar stond te luisteren.
2: En toen heb ik hem weer in zee gekieperd.
3: Stommeling die je bent. Je had iets terug moeten vragen. Voor wat hoort wat, ken je dat gezicht er niet? Je gaat terug naar zee en vraagt hem... ik weet het. Een leuk huisje.
0: Hoe de visser ook protesteerde, hij kon zijn vrouw niet overtuigen. Dus ging hij schoorvoetend terug naar de plek waar hij de helbot in zee had gezet. Hoe kon hij die vis nou terugvinden? Hij bedacht een rijmpje.
2: Helbot, prins daar in de zee. Kom even terug, je helpt me daarmee. Ik moet je iets vragen namens mijn vrouw. Een wens die verhoord moet worden. En wel heel gauw.
0: Nog geen tel later kwam de helbot aangezwommen.
1: Een wens? Wat voor wens?
2: Ze wil heel graag een leuk huisje. In plaats van die oude hut waar we nu in wonen.
1: Oh, geen probleem. Haar wens is nu al vervuld.
0: De helbot verdween weer in zee, die niet meer zo helder en rustig leek als toen de visser hem had gevangen. En de visser liep zo snel als hij kon terug naar zijn hut, die geen hut meer bleek te zijn.

0: is. Is het niet geweldig? We hebben een woonkamer, we hebben een keuken, we hebben een slaapkamer en zelfs een wc. En heb je onze veestapel gezien? Kippen, varkens, een hond en zelfs een koe voor de melk. Ik ben volmaakt gelukkig.
1: En zoals dat bij de meeste echtparen gaat, als de vrouw gelukkig is, is de man dat ook. Dus ging de visser in zijn nieuwe tuinstoel zitten genieten van het zonnetje. Maar na een paar weken was de nieuwigheid er voor de vrouw wel vanaf. Ze liep weer de hele dag te snauwen en te vitten.
0: Nou, dat is lekker. Die hond die poept iedere keer in huis. Ik ben de hele dag aan het schoonmaken.
2: Maar dat wilde je toch? Je hebt zelf gezegd, ik ben volmaakt gelukkig.
0: Ja, dat was toen misschien, maar nu? Heb je die koe gezien? Ze staat alweer te springen om gemolken te worden. En het bed moet nog worden verschoond. Maar wacht eens even. Als ik personeel zou hebben, dan hoef ik dat allemaal niet meer te doen. Ja, dat is het. Man, ga terug naar die heilbot en zeg dat ik de koningin wil zijn. Want dan heb je heel veel personeel. En een vrouw op de troon houdt dat land in toom.
2: Ah, mevrouw, dat kan ik toch niet vragen? Dat is onbeleefd. En het klinkt ook nog eens heel hebberig.
0: Ach, wat. Iemand zijn leven redden is niet in geld uit te drukken.
1: Mopperend duwden ze de nog wat tegenstribbelende visser het huis uit richting de zee. Erg.
2: Goed dan, daar gaat hij weer. Heilbot, prins daar in de zee. Kom even terug, je helpt me daarmee. Ik moet je iets vragen namens mijn vrouw. Een wens die verhoord moet worden. En wel heel gauw.
1: En opnieuw was daar de heilbot met een zee achter zich die donkerblauw gekleurd was met behoorlijk hoge golven.
2: Ja, ik schaam me diep. En ik vind het ook te gek voor woorden. Maar nu wil ze koningin worden.
3: Geen probleem. Haar wens is nu al vervuld.
1: En inderdaad, aangekomen bij waar eigenlijk zijn huis had moeten staan, stond ineens een prachtig kasteel met een ophaalbrug en lakeien en een heuse troon waar zijn vrouw op zat in een prachtige jurk met haar haar in de krullers. Ze keek hem dolgelukkig aan. De visser zag dat het goed was, pakte zijn hengel en ging zitten vissen in de slotgracht. Maar al na een paar weken...
0: Oh, ik verveel me te pletter en ik voel me beroerd. Ik heb alle onderdanen op tv-visite gehad. Ik ben 20 kilo aangekomen van alle...

0: gebakjes die ik heb moeten eten. En ik ken dit leventje nu zo onderhand wel. Ik zou wel keizer willen zijn. Van een heel groot keizerrijk. Dan kan ik lekker reizen. En ook niet onbelangrijk. Iedereen moet doen wat ik wil.
1: Oh, nee, hè. Toch niet weer.
0: Wat bedoel je met toch niet weer? Ik ben nog nooit keizer geweest. Ja, ik wil keizer zijn.
1: Nee, vrouw. Nee, dit gaat me te ver. Dat kun je toch niet van me vragen?
0: Oh, nee. Ik vraag het je toch?
2: Hij kende die blikken naar ogen en er was er geen ontkomen aan.

0: Aangekomen bij zee zag hij pikzwarte wolken en er stak een bulderende wind op. En de visser kon niets anders doen dan...
1: Huilbot! Prins daar in de zee! Kom even terug! Je helpt mij daarmee! Ik moet je iets vragen namens mijn vrouw. Een mens die verhoord moet worden. En wel heel gauw.
2: Oh, ben je daar nu alweer? Wat wil ze deze keer?
1: Ja, ik kan het bijna niet over mijn lippen krijgen. En ik schaam me diep voor mijn eigen vrouw. Maar ja, ze wil keizer worden. Van een heel groot keizerrijk. En oh ja, ja nog een paar andere dingetjes. Zoals een kamer waarin ze kan zwemmen in het geld. En een topkok. En haute couture.
2: Oh, oui. En, ik heb het gehoord. En haar wens is al vervuld.
0: Nadat de helbot in de kokende golven was verdwenen en de visser zich omdraaide om naar huis te gaan, zag hij nog net een vreselijke scheepsramp gebeuren.
1: Oh, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Dit moet stoppen. Ja, als ze de volgende keer weer iets van die huilbot wil, dan weiger ik gewoon.
0: Hij hoopte dat zijn vrouw nu zo gelukkig was dat ze niets meer te wensen had. Maar nee hoor, nog een maand later was het weer hetzelfde liedje.
3: Wat een sukkel zeg! En dat noemt zich een topkok voor gezonde en verantwoorde voeding. Nou, die heb ik eruit gegooid. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Ik wil alles! Ik heb de wereld al in mijn macht en dat heb ik wel zo'n beetje gezien. Hoe staat het met het heelal?
0: De visser keek zijn vrouw verbijsterd aan.
1: Nee, vrouw, nou is het genoeg.
3: Wat? Het is nooit genoeg!
1: Je kunt op je kop gaan staan, maar ik vraag niks meer.
3: Wat krijgen we nou, zeg? Hoe durf je zo'n toon tegen me aan te slaan? Ik ben je vrouw en je keizer.
1: Ja, juist daarom. Ik probeer je tegen jezelf in bescherming te nemen.
3: Mij? Tegen mezelf in bescherming nemen? Ik kan heel goed voor mezelf zorgen. Ik ben tenslotte de keizer. En iedereen moet doen wat ik zeg. Dus jij ook, man?
1: Nee, ik doe het niet.
0: De vrouw zag dat ze bot ving en probeerde het over een andere boeg te gooien.
4: Liefje, luister nou. Weet je dat wanneer je een vallende ster ziet, je een wens mag doen?
1: Een wens, ja. En dat is nou juist wat ik niet wil. Ik heb mijn buik vol van wensen. Luister, ik hou ook van jou, rolmopje. Al is het een stuk minder geworden. Maar ik kan het niet meer opbrengen. Ik ken je niet meer. Het enige wat je wilt is meer en meer en meer. Hebben. Ik vraag die huilbot niks meer.
4: Ah, mijn lieve man. Dit wordt echt mijn allerlaatste wens. Ik beloof het.

0: Wat de doorslag heeft gegeven, is dat op de dag van vandaag niet duidelijk, maar de visser ging op weg. Onderweg werd het weer slechter en slechter. Bij de zee aangekomen, kon de visser zich nauwelijks staande houden. Zo had hij de zee nog nooit gezien. Zo woest, met grote schuimkoppen op de golven, een inktzwarte lucht en een gigantisch onweer. De visser zette zich schrap.
1: Huilbot, prins daar in de zee! Kom even terug, je helpt me!
2: Zeg het maar, wat wil ze deze keer?
1: Het is te bizar van... Kom even dichterbij, anders word ik zo schreeuwen. Het is te bizar voor woorden. Maar ze wil de baas zijn over het heelal. Ze wil dat de zon de stralen alleen nog maar op haar laat schijnen. En ze wil de maan aan en uit kunnen zetten wanneer zij dat wil. En ze wil ook nog de sterren kunnen laten vallen, zodat ze een wens kan doen. En dan pas kan ze volmaakt gelukkig zijn. Oh, het spijt me zo verschrikkelijk allemaal. De wereld vergaat en ik heb mijn eigen vrouw niet meer. Als ik het geweten had, oh, dan had ik haar nooit over je verteld.
0: De heilbot keek de visser aan en begon te lachen. Maar zo hard te lachen dat de wind vergat te blazen, het onweer van schrik zijn mond hield en de kokende golven kleine kabbelende golfjes werden. De zon die zich al die tijd had verscholen, meldde zich en verwarmde de verkleumde visser met haar stralen.
2: Oh, je bent de beste kerel. Maar ga maar snel naar huis. Daar vind je de vrouw terug die je ooit verloren bent. Ze is weer wie ze was.
0: De helbot verdween in de golven en de visser rende zo snel als hij kon terug naar huis. En daar, waar eens het kasteel had gestaan, stond nu weer zijn armzalige hutje met in de deuropening zijn hebzuchtige vrouw die met een verhit gezicht een kip stond te plukken. En nog nooit had de visser zich zo volmaakt gelukkig gevoeld.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Fan van Kids Radio. Groetjes van Evie.
1: Ha ha ha ha ha!

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Vrouw Holle. Heel lang geleden leefden er een vader en een moeder met hun dochtertje Rita. Ze waren heel gelukkig tot op een dag de moeder stierf en de vader intens verdrietig achterbleef.
1: Oh, moet ik nou verder? Ik ga op zoek naar een andere vrouw. Een stiefmoeder voor mijn kleine dochter.
0: Hij vond een weduwe die ook al een dochter had en trouwde met haar. Maar zijn eigen vrouw miste hij nog iedere dag. En zo erg dat hij stierf van verdriet.
2: Nou, fraai is dat. Zit ik mooi met zijn dochter opgescheept. Maar ach, het is ook wel weer handig. Kan ze mooi alle vervelende rotklusjes opknappen.
0: En terwijl Rita aan het werk was, keek haar stiefzusje Mina toe.
3: Heerlijk zeg, dat alles gedaan wordt. Oh, en zusje, vergeet je niet mijn jurk te strijken, want ik heb morgen een feestje.
4: Een feestje? Oh, wat leuk. Oh, ik ga nooit naar feestjes. Oh, kan ik niet met je mee?
3: Natuurlijk niet, wat denk je wel? Je moet morgen de was doen, het pad schrobben en wol spinnen. Nee, zus lief, ik vertel je wel hoe het is geweest.
0: Toen Mina de volgende dag in haar mooi gestreken jurk naar het feestje ging, werd Rita door haar stiefmoeder naar buiten gestuurd om wol te spinnen.
4: Au! Oh nee, ik heb in mijn vinger gesneden en nu zit de spoel helemaal onder het bloed. Oh, wat nu?
0: Rita werd bang. Ze wilde de spoel schoonmaken met water uit de put, maar liet hem per ongeluk vallen. Met lood in haar schoenen ging ze terug naar huis.
4: Moeder, ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
2: Heb je weer iets doms gedaan, stom kuiken? Nou, vertel op!
0: Het meisje biechtte het hele verhaal op en liet haar bebloede handen zien. Maar haar stiefmoeder was niet onder de indruk.
2: Het is je eigen stomme schuld. Jij hebt de spoel in de put laten vallen, dus je haalt hem er zelf ook maar weer uit.
4: Maar...
2: Niks te maden. Je zorgt er maar voor dat hij terugkomt.
0: Rita klom op de rand van de put en keek naar beneden. Na lang aarzelen sprong ze. Ze viel... En viel dieper en dieper. En met een klap belandde ze op de bodem van de put.
4: Waar ben ik nu terechtgekomen?
5: Ze was op

0: Toen ze opstond, zag ze in de verte aan de rand van de wei een lief klein huisje staan.
1: Daar woont vast iemand die me kan vertellen waar ik ben.
0: Vol goede moed begon ze aan haar wandeling. Tot ze onderweg een oven tegenkwam. Een oven vol broden. Broden die tegen haar... praten?
2: Haal ons eruit! Haal ons eruit! We zijn al lang gaar en als we nog langer in deze hitte moeten blijven, verbranden we. En dan zijn we niet meer te eten.
1: Natuurlijk, ik haal jullie eruit.
0: Ze bedankte haar hartelijk. Het meisje wandelde vrolijk verder tot ze langs een boom kwam. En zei die boom nou iets tegen haar?
3: Oh, pluk toch alsjeblieft mijn appels. Ze zijn zo zwaar. Ik krijg er pijn van in mijn oude takken. Zelfs mijn stam begint ervan te kraken.
1: Tuurlijk pluk ik je appels, beste boom. Let maar eens op.
0: Rita ging direct aan de slag. En toen alle appeltjes netjes opgestapeld in de manden naast de boom lagen, vervolgde ze haar weg tot ze bij het huisje aankwam.
1: Oh, wat een ongelooflijk lief, leuk, popperig, suikerzoet, schattig, pittoresk optrekje.
0: Ze drukte haar neus plat tegen het raam en probeerde naar binnen te kijken. Zag ze daar nou iemand staan?
4: Je hoeft niet bang te zijn, mijn lieve kind. Kom rustig binnen. En als je me wilt helpen met mijn werk, dan mag je hier nog blijven ook. Als je maar iedere dag heel goed mijn bed opschudt. Zo goed dat er veren in het rond vliegen. Want dan sneeuwt het in de wereld hierboven. Ik ben vrouw Holle en vertel me nou maar eens wie jij bent.
0: Rita vertelde wie ze was en wat er was gebeurd.
4: Lieve kind, je zult wel honger hebben en moe zijn. Ik maak iets lekkers.

0: lekkers voor je en daarna ga je slapen.
1: Ze kreeg een heerlijk maaltje en een lekker zacht bed. En toen ze de volgende morgen wakker werd, hielp ze vrouw Holle met schoonmaken en schudde ze zo hard met de kussens dat de veren door de kamer vlogen.
0: Goed zo! Je bent echt een geweldige hulp.
1: Rita had het reuze naar haar zin. Maar na een tijdje...
2: Lieve vrouw Holle, u bent zo goed voor me geweest, maar toch verlang ik naar huis. Niet naar mijn stiefmoeder en mijn stiefzusje, maar ik mis het huis waar ik ooit zo gelukkig was, met mijn vader en moeder.
0: Dat begrijp ik best, mijn lieve kind. En omdat je me zo goed geholpen hebt, zal ik je zelf terugbrengen.
1: Ze nam Rita bij de hand en samen begonnen ze aan een lange wandeling tot ze bij een grote poort kwamen.
0: Achter deze zware deuren begint de bovenwereld. Ga maar gauw.
1: De poort zwaaide open. Rita keek nog één keer om. En plotseling begon het te regenen. Grote druppels goud die aan haar jurk en aan haar haren bleven kleven.
2: Vrouw Holle?
0: Dat is omdat je me zo goed hebt geholpen. Geen armoede meer voor jou, lieve kind. Van dit goud kun je kopen wat je maar wilt. Oh ja, hier. Vergeet deze niet.
1: Vrouw Holle graaide in haar zak en gaf Rita de spoel terug die ze in de put had laten vallen. Keurig schoon, geen spatje bloed meer te bekennen. Met veel gekraak en gepiep hoorde Rita daarna de poort achter zich dichtvallen. Ze keek om zich heen en zag op nog geen 20 meter afstand haar ouderlijk huis. Een haan die op de rand van de waterput zat, kraaide...
3: Kikerikier, kikerikier, ons vlijtige meisje is weer hier.

0: De stiefmoeder dacht dat Rita in de put was verdronken. En stiekem was ze daarom blij geweest. Maar nu haar stiefdochter binnenkwam, helemaal onder het goud, kon ze haar geluk niet op. En haar goedkope werkster terug en ook nog onder het goud.
1: Ach, mijn lievelingsdochter. Waar ben je al die tijd geweest? En wat is er gebeurd? En hoe kom jij aan al dat goud?
0: Het meisje vertelde het hele verhaal.
1: Oh, dat klinkt vrij eenvoudig. Dat gaan we dan toch nog een keer doen?
0: Dus riep ze haar luie, lelijke dochter.
1: Mina, jij gaat ook even die put in om vervolgens weer bedekt met goud terug te komen, dacht ik zo. Lijkt me leuk. Ja? Kom op, er wordt op je gewacht.
2: Nee.
1: Ja, niet zo tegenstribbelen.
2: Nee.
1: Kom op, die waterput in.
2: Mam, ik wil helemaal niet in die enge put. Ik wil het niet.
0: Mina krijste zo hard als ze kon. Ze stampte op de grond, maar niets hielp. Haar moeder zette haar vastberaden op de rand van de put en gaf haar een zetje. En ook Mina schrok van hoe diep de put was.
2: Oh, ik dacht dat er geen einde aan kwam, zeg! Nou, dat moet het zijn. Dat ongelooflijk klein, lief, popperig, suikerzoet, schattig, pittoreske optrekje. Snel, want dan kan ik nog net stinkend rijk worden voor het donker wordt.
0: Toen ze bij de oven kwam en de broden haar smeekte om hen eruit te halen, snauwde ze...
2: Ja, toch! Ik ben niet gek! En dan zeker mijn handen verbranden! Ben ik nou zo slim of zijn jullie nou zo dom?
0: Ook de appelboom kreeg geen hulp toen hij daarom vroeg.
2: Het moet toch niet veel gekker worden, zeg. Straks moet ik nog orders opvolgen van een walnoot. Of buigen voor een banaan. Als iedereen maar zeurt om hulp, dan kom ik nooit bij die vrouw bolle, opgezwollen, holle, knollen of weet ik veel of zoiets.

0: Bij het huisje aangekomen ging ze zonder kloppen naar binnen.
1: Wat een afschuwelijke grote tanden. En wat een ontevreden mond. Oh, en die geniepige oogjes. Ugh.
0: De eerste dagen deed het stiefzusje braaf wat haar werd opgedragen. Maar na een tijdje...
2: Het is genoeg. Ik heb er meer dan genoeg van.
0: Dus stond ze veel te laat op en vergat ze regelmatig het bed van vrouw Holle op te schudden. Zodat er zelfs in Leg, waar de koningin altijd gaat skiën, geen sneeuwvlokje meer te bekennen was.
1: Zo loopt alles in de war. Niks geen sneeuwpret meer in de bovenwereld. Niks geen blije kindergezichtjes. Niks geen winter-Efteling.
0: Het huisje van vrouw Holle werd viezer en viezer. De luie Mina vertikte het om nog één gemanicuurde nagel uit te steken.
1: Ik ben jou helemaal spuugzat. Ik breng je terug naar de bovenwereld naar huis. Ga daar maar lekker nutteloos zitten wezen.
2: Het zou onderaan tijd worden ook,
0: kirde Mina. En haar ogen begonnen te glinsteren toen ze dacht aan al het goud dat ze over zich heen zou krijgen. En zo stond ze niet lang daarna bij de poort. Haar ogen gesloten, haar hoofd omhoog en haar armen gespreid. Klaar om het goud op te vangen. Maar... het was geen goud dat er naar beneden kwam. Nee, het was pek. Vieze, taaie, zwarte, stinkende pek.
1: Dat is de beloning voor je luiheid.
0: Met een flinke klap vielen de poortdeuren achter haar dicht. Zo kwam Mina thuis.
1: Wat krijgen we nu? Wat ziet je eruit? Waar is het goud?
2: Maak me alsjeblieft schoon.
0: Maar hoe ze ook schrobden en boenden, ze bleef zwart.
1: Oh, wat ben je toch een verschrikkelijk lui en lelijk pikvarken. Had jij maar gedaan wat je lieve stiefzus voor vrouw Hulle hebt gedaan, hè? Die hoeft zich haar hele leven lang geen zorgen meer te maken om geld. Kreng dat je bent. Kreng van Laban.
0: De haan die op de putrand zat en het hele tafereeltje had gadegeslagen, vond het prachtig. En zodra hij de kans kreeg, kraaide hij dan ook zo hard als hij kon.
3: Kikkerikier, kikkerikier, de zwarte Mina is weer hier.
4: De Weerman, one man, Sion.
5: Ik ben de Weerman.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arends.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: En het is nog fout.
1: Hey, ik ben DJ Arnoud.
2: En ik ben DJ Mayoni.
1: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
2: Met het programma Opstaan.
3: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
2: Opstaan.
1: Met de leukste liedjes.
2: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
1: En de geheime prijsvraag.
2: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
1: Elke schooldag,

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: zonsgeheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes, Elise.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: handjes,
1: beide handjes.
0: Op de rug,
1: op de rug.
0: Kleine stapjes,
1: kleine stapjes.
0: Vliegersvlug,
1: vliegersvlug.
0: Lekker draaien,
1: lekker draaien.
0: In het rond,
1: in het rond.
0: Heel hard stampen,
1: heel hard
0: op de grond.

een rover, zal Scheherazade had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunsten op verzoek. Kan u beter in de aanval gaan met al die ammunitie in jouw

0: ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Liefste dagboek, ik draag veel geheimen met me mee.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaatsgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live. Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Zo, we zijn er.

0: lost the key. What's up? Yo, hier is de kabouter.
1: Geen tijd waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Alsjeblieft.

0: Ik ben Eva en ik wilde even zeggen dat ik Kit Radio heel leuk vind.
1: Manamana.